0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: nieuwsardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardenne 1.
4: Goeienacht.

via vlaamseantenne1.be. Vlaamse Antenne 1.

kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Goeienacht.

Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

is iedereen verlaten lijkt de stad. En ik denk aan jou, denk je ook aan mij? Denk je dat het blijft?

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park in 60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
2: Vlaamse Artemis 1.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse.

0: ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
0: Vlaamse Artere 1.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar de zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Joubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versie.

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 8:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde, disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond

0: live.
1: Voor verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
2: Goedemorgen.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin evalueerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoel moeten krijgen. Het zijn er momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd 1 versnelling hoger. Ludo Tuilman.

Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur.

0: ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
1: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 7:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde, disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond.

0: inbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
3: I don't wanna lie, can we be honest?

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In Nederlands-Limburg is de grote natuurbrand onder controle. Al zal het wel nog dagen duren vooraleer het vuur volledig geblust is. Dat melden de autoriteiten. Er zijn nog verschillende brandhaarden aanwezig, zegt Erik Thijssen van de brandweer.
2: De nacht is stabiel doorgebracht. Dat betekent dat er verder geen uitbreiding heeft plaatsgevonden. En dat er sprake is van hotspots die we vandaag verder op gaan pakken. De moeilijkheid is dat daar een gebied is waar oorlogsresten aanwezig is. Waardoor we het niet van de begaanbare paden af kunnen om de brandhaarden af te kunnen blussen.
1: De blushelikopters van Defensie vliegen over een uur terug uit om de brand verder te bestrijden. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zal normaal gezien gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. Union-trainer David Huber blijft optimistisch voor de Europese terugwedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Union speelde in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League 3-3 gelijk.
3: Het positieve nieuws, die wedstrijd is van volgende week is nog open. Het kan alle kanten uit. We hebben getoond dat we 3 keer kunnen scoren tegen hun. Dus dat biedt wel perspectieven. Maar we weten wat ons te doen staat en dat is duidelijk.
1: De terugmatch is voor volgende week in Noorwegen. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de hijsa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om de aandelen van het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Maar daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen is het vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Antenne 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 8:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1.
3: De zomeravond.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

106.3, 105. Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Bonusknaller Haribo Vis, 180, 220 gram. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.
3: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.
4: 105, 106.3.
3: En online vlaamseardennen1.be.
5: Alleen maar hits en classics.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedemorgen.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde. Voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 21:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond

0: koop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ordenne 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
3: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
2: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
4: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar we wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme en zo verder. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
2: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van De Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
5: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht.
2: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Antenne 1.
0: Altijd één vraag.

0: Het personeel van Albert Heijn Ronse en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12.30 uur.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
5: 105.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Bonusknaller La Route des Plages Roséwijn. 2 plus 3 gratis of 5 flessen voor 19,98.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouziblo van Hulplijn 1712.
4: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
3: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
5: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
3: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 7:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.

naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof van Oranje.be.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retail Park in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3 en online VlaamseAardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park N60.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 20:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Welkom
1: op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

Inspraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller alle dash combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Artillerie.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één verhaal.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld

0: echt de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem en op sanitairdebaren.be.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens. En onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller Albert Heijn Bramen, 225 gram en blauwe bessen 300 gram. Combineren mogelijk 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Goedemiddag.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 voor

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 20:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Welkom
1: op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen. Vlaamse Ardennen 1.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Achtung! Yes, we zingen ze samen, dikke

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen, op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat meldde Britse media. Het zou gaan om vier mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut FIAS. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar FIAS is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas zijn rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: FIAS zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn ook verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Bonus knaller La Route des Plages Roséwijn. 2 plus 3 gratis of 5 flessen voor 19,98.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring, Retailpark N60.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21 uur 30. Hofvanoranje.be.
1: Van de Kruisberg tot de Haaghoek. Overal Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De 2 mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
3: Stel dat je maar 1 wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als je pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
2: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook, daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 7:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Welkom
1: op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.
2: Bij Vlaamse Ardennen 1. Vandaag in 50 minuten.

0: naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bonus knaller Haribo vis, 180 220 gram. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Antenne 1.

0: Winkelplein Oudenaarde. Je vindt ons aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.
4: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Van de Wolvenberg tot de Valkenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.

0: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, meezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 20:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde, disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
2: Vandaag in 50 minuten.
3: Vandaag in 50 minuten.
1: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
3: 6-7.
1: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: 6-7.
4: Vandaag in 50 minuten.
5: Vlaanderen.

0: zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. hofvanoranje.be.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: sweet nothings.
1: Vlaams Antenne 1.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
3: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen bij mannen. Zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
2: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal-vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodo Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurkdroog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer en binnen meerdere weken wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
1: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat melden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4e persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeienacht.

Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ardennen in. Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Antenne 1.
1: Goeienacht.